0: kede weer kwaro.
1: Maar met Pacho.
0: Iti yunyo or radio. Piyong chun kede weer kwaro.
1: Piyong chun kede weer kwaro.
0: Pimara met Pacho.
1: Pimara met Pacho.
2: Iwan lang yu bidu tela.
0: Iti yunyo or radio.